0: Hallo, dit is Hilda. Was du vara nu frus met hopning harje? Goat.
1: En axi Irma.
0: Diane is hier en wil te ons reden van wo wie kennen onze kinga beleren. Waarom en wo? Zoals du vielleicht weetst, as seine nurse, ober zij haft ook groot kinga, dat zij irmoor beant haft. Doordat as zij goat bekant met wo kinga zand, en dat zij ook veel te beleren.
1: Ik wonder ons wie en God zijn ogen ook schwaarledig zijn, wanneer hij ons woord bijbrengen wil. Joyce

Diane haft ans vader op nu je dankie gebracht, niet zo? Als elder brok wie in deel leef, tom kinge reich beleren. God haft een grote leef voor ons. Hij wil ons ook reich beleren. Zijn wie schwoorlerig? Wel wie nu Joyce Harkje.

Dat derde thema heeft met God zijn afzicht en de genood te doen. Zo'n afzicht en de genood kan niet eversmeten worden. God heeft een plan voor de wereld en voor mensen. Dat zijn gewisse dingen die God bestemd heeft. Dat wordt hij ook voor zich brengen. Hier in dit boek, Jona boek, is dat te zien dat God wil hebben dat de grote stad Nineveh zijn boodschap hier zal. God wil aan zijn genood wezen. En hij wil Jona daartoe brengen. Als Jona toe eerst van dood en van God wegrennen deed, meent dat niet dat God zijn plan van Nineveh aan zijn schmieden deed. Oh nee, hij moet dat zeer klaar te Jona, dat zijn afzicht van Nineveh en van hem zo blijven zal als hij dat gegeven had. Zo'n wat God voor ons, voor alle Christen en voor de wereld bestemd heeft, wordt hij een ganzen koor voor zich brengen. Dat vierde thema is dit. God wordt ons niet aan zijn schmieden, wanneer we niet immer im Glauben wandelen oder nicht immer gehorsam sind. Hij geeft Jona een tweede gelegenheid en wie kennen ons immer op dem Herr verloten. In 2. Timotheus, het 2. Kapitel, 13. Vers, staat dit geschreven. Wann wir nicht leven, blijft hij doch true, dan hij kan zichzelf nicht aufsehen. Also, meine Freund, wann wir ook nicht immer true sind gewaast, dat meint nicht dat wir abgeven zullen. Wir moeten leren en wat wir ons falsch behandeld haben, en dan Gott wader eine Gelegenheit geven, zodat hij zijn genoot durch en ons bewijzen kan. Hij heeft de kracht en de genoot daartoe. En ik dank God voor dat. Dat vijfde thema reed van hoe God goed en genedig is. Wanneer God dat bezet ook strofe deed, dat is hij goed. Dan dat wat bezet wordt een mens schließlich am grond brengen en wordt am eeuwig verdomen. God wil zo'n ober niet haar en doorwegen wordt hij alles doen wat hij kan een mens van dat bezit te raden. Hij wordt schließlich alles vernichten wat bezit godloos is. En in 24. Psalm, af de vers, lezen we, dan de Heer God is een zon en schild, de Heer geeft die nood en eer, hij houdt niets goede trek van zonen die oprechtiglijk wandelen. En dan hebben we dit vers in Rijmen 8, 28. We weten aber, dat alles top arbeiten deed, tom gode, voor den, die God lief hebben, die nu God zijn ziel beroepen zijn. God wie gnädig to Jona en wie ook zeer geduldig met hem. Zo is dat ook met ons. Wo wordt wie zijn, wanneer God niet goed en gnädig wie met ons? Wel wie ons zelfs dan dem Herr, ganz aangeven. Dat zesde thema heeft met de Heide te doen. God is ook de Heide, God. Je roet zo als hij de Jude, God is. Dit wordt ons hier bewezen als God zijn profeet, nu Nineveh schikken deed, den van God zijn recht te worden. Er is in de wereld ver God gekomen, en zij moesten weten hoe aan dat handleiden wordt, zijn hem al zij, tot de buse kunnen gebracht worden. In Rijmen 3, 28-30, lezen we deze weer.

over de heiders en al de mensen die niet Juden zijn. Dat meent dat wanneer du en ik niet Juden zijn, dan zijn we mank de heide. Dat is een wunderschöne waarheid dat God ook de heide er God is. Dat meent ook dat hij de radung voor ons reed gemaakt heeft. Daar is aber met dit een vraag dat we antwoorden moeten. Heb je zijn radung aangenomen? Ik geef God dank dat door een tijd in mijn leven kwam, waar ik dat toestonde deed dat ik een zinde weer en dat Jezus Christus voor mij gestorven weer. Als ik nog jong weer, roept ik hem aan en neem de Heer Jezus aan als mijn heiland. Hij raadt mij en geeft mij dat eeuwig leven. Hast du dat gedaan, vriend? Du kanst vandaag van dood tot leven gebracht worden, wanneer du zijn radung voor die zelfs aannemen worst. Lot deze gelegenheid niet van die weichleppen. Hij wil die raden, lot hem dat doen. We hebben al gezien dat er mensen zijn die niet leven, dat er zo'n mens als Jona weer die 3 dagen en 3 nacht en dem grote vers zijn boek weer. We hebben ook gezien dat de Heer Jezus van des Jona reden deed en dat zo als Jona een teken voor de mensen en Nineveh weer, je was, zo wordt Jezus een teken zijn voor de wereld. Dit houdt met zijn opstonden te doen. Maar daar is nog een andere schrift die van Jona reed. In 2 Koningen, dat 14 kapitel, 25 vers im Oude Testament, lezen we dit van een koning over de 10 Israël stammen, dem zijn naam Jeroboam weer. Hij bracht dat Israël even terug van woer een Nohamad kwam, wat in zee en dat lekker. No Israël erher God zijn woord dat hij der zijn dene Jona bracht, dem Amittai zijn zin, de profeet, die van God heffer weer. Dezelfde woord zijn hier gebruikt Jona ver te stalen, zoals in dat Jona boek. Mensen die niet leven willen dat door een profeet Jona weer, die 3 dagen, 3 nacht en een vers weer, worden verlegd ook niet leven dat de eense radung die te hebben is, die de Heer Jezus is. We weten over dat er bloos 1 weg is. En hoe weet wie dat? God heeft dat gezegd, en dat is in de Bijbel zo beschreven. En wanneer we God niet leven kennen, wem kennen we dan leven? Zoals ik dat al gezegd had, de hoofdpunt in dit boek is niet de grote vers of de storm. De hoofdpunt is hoe God met 1 man arbeidde deed en aanbrekken deed God zijn boodschap tot de heide te brengen. Zo is dat nu ook. Onze gebieden, onze geschaften, onze schatzen, dat land dat we mochten hebben, of zogar onze ervaringen, zijn niet het wichtigste in ons leven. Dat wichtigste in ons leven is de verwantschap die we met God hebben door de Heer Jezus. Wanneer we niet een rechte verwantschap met God hebben, dan wordt al dat andere geen wert hebben, wanneer we bij hem sterven komen. Hoeveel van onze irdische zaken kunnen we met ons metnemen, wanneer we sterven? Dat is recht. Nust. Recht nust. In 1. Timotheus, dat 6. Kapitel, 6. en 7. Vers, staat dit geschreven. Ober Godseligkeit met tevreden zijn, is groter gewenst. Dan wie bracht er nust in deze wereld in, en zeker tje wie ook nust uitdragen. In Matthäus, dat 6. Kapitel, 19. en 21. Vers, zegt de Heer Jezus dit. Sammelt u niet schatz op de eerd, wo matte en rast dat vernichte kennen, en wo Dave dat no grove kennen en stelen. Ober sammelt jun schatz top im Himmel, wo matte en rast dat nicht vernichte kennen, en wo Dave dat nicht kennen no grove en stelen. Dan wo den schatz es, do wort den hort ook zennen. En dan ook in Markus, dat 8. Kapitel, 36 en 37. Vers, zegt Jezus dit. Dan wat wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganse wereld gewendt? Ober aan dat wordt zijn ziel kosten? Oder wat kan een mens een tusch geven voor zijn ziel? Mijn vriend, dat maakt geen onderscheid hoeveel geld en land du mocht hebben.
Oder wofür gode Werke du je donen?

asked. De channet nicht verdiene sind betrohle, oh ne. Wo dann kann ein Mensch selig worden? Wat is dat wichtigste? Na, dat wichtigste in een mens zijn leven, jo, en din leven, en mijn leven, is een rechte verwantschaft met God, durch dem Herr Jesus Christus, te hebben. Zo'n verwantschaft wordt niet mogelijk zijn, wann God niet de verhand genomen had. Wann God gewacht had, wat mensen nog God zeker worden en van ihre zinde loskomen willen, dan wordt dat niemals passieren. Wie sind en onze zinde dood. De Heilige Geest wordt een mens van zijn zinde overvieren. Hij wordt zo'n mens naar dem Herr Jesus aanwiesen, die voor alle zin betold heeft. Durch den Glauben en wat Jesus am Kreuz gedaan heeft, wordt zo'n mens geraakt worden. Dit is wat we in Johannes 1, 12 en 13 lezen, waar dit zijn wichtig werd. Aber all die arm annehmen, dat heet Jesus. Jef hij dat recht, God zijn Kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslichheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God geboren zijn. God heeft alles gedaan wat nodig is. Zond moet aber zelfs aangenomen worden. Du kannst dat afzeggen, aber du moetst dan weten, dat wanneer du arm afzeggen deest, dan is er geen andere weg, derich woont du kannst zelig worden. God wordt al die in ihre zinde sterven, en dat je recht brengen. Van zo'n je recht wordt geen mens wegkomen, die niet bekeerd is. In Johannes 6, 37 zegt Jezus dit, alles dat die voor mij heeft, kämpft naar mij. En wer naar mij kämpft, wo ik niet eruit stete. Mijn vriend, je hebt den hoort en den ganse leven dem Herr Jesus aan. Hij wordt die raden. Mocht de Heer die zinige nood en vrede schenken. En dit, God is zegen, mijn vriend.

Tinen dat wenschet ook anst ola, dat vi tenne zenne, zöne triste, dat men een anst Jezus zit, dat men zit dat vi ook zo handelen en zo wandelen als Jezus dat weer. En dat vi ook ola zö tenne zenne, ab disse eed al een beeld, een afbeeld van Jezus.